lamp, mooi leral, zeg je proval. Lamp, mooi leral, je proval. Lamp, mom le nucel, jam poval. Lamp, mooi leral, zeg je proval. Lamp,